Maar de tijd is voor nodig voor Jezus concerten. Schade wen we ons aan de vrijdag, den 13 juni klokken 5. Wat is gewaar, ik kan eens maar schrikken. O adressen aan, aan Anjuk Haugenes Gata 52. Schade wen, dat is gewaar een kwel met lofzang, dat is gewaar hoop, dat is gewaar fellowship. Kom, du är hjärtligt välkommen. Och detta är en gratis koncert. Kom med vänner, kom med familje, naboren dina. Kom, jag hoppas att Messias är där. Amen.